Dat hummer dat demo zat een disco op aan hoofd aan Rivan terzijd af voor vier af voor handen. Ha, wat hummer dat gespeeld. Françoise Hardy, loge maar François aan de feest van Françoise, wat Lo François zingt. Emem van Hardlo zingt als een titel namelijk nemlichten aan het was namelijk voor 64, ja.

Ja, dat was feierer zichtje naar flash gang dancing in the street. Houd gestreed die verand. Denk schon. Polanka, 59, Lonely Boy.

Dus mijn vader, geen hond, ik weet het toch niet meer. De Cornels, toen is 93, wist je niet, 74, 75 was ze gezongen, maar het was 93 was gezongen.